Dit was het scherzo in vies groot, gespeeld op een oude live-opname van de Amerikaanse pianist Earl Wild. Eugen d'Albert was een van de grootste pianisten van zijn tijd. En dit was een van de werken waarmee hij furore maakte. Hij was een van de laatste leerlingen van Franz Liszt, die behoorlijk onder de indruk was van zijn pupil. Albertus Magnus noemde hij hem. Maar ondanks zijn roem als pianist wilde Eugen d'Albert vooral componist zijn. En dan componist niet van pianowerken, die schreef hij eigenlijk maar heel weinig, maar van opera's. Hij schreef er 19. En die 19 gaan over alle mogelijke onderwerpen. Maar het verhaal van de opera Die Toten Augen uit 1916 behoort echt tot de merkwaardigste en onwaarschijnlijkste opera-libretti die er ooit zijn geschreven. Het speelt zich af in Jeruzalem, in de tijd dat Jezus daar rondliep. Myrtokle, de blinde echtgenote van de Romeinse gezant Arcesius, wordt door haar dienstmeisje meegenomen naar Jezus, die haar geneest. Ze is dolgelukkig, vooral omdat ze nu haar echtgenoot, van wie ze heel erg veel houdt, eindelijk ook eens kan zien. Maar toen die echtgenoot hoorde wat er gebeurd was, schrok hij enorm. Hij was namelijk erg lelijk en mismaakt en dat had hij Myrtokle nooit durven vertellen. Met een goede vriend die dodelijk verliefd was op Myrtokle, loopt hij naar zijn huis. Arcesius durft niet naar binnen en verstopt zich. Myrtokle, die iemand hoort aankomen, holt naar buiten en valt juichend van blijdschap in de armen van, zo dacht ze, haar man, maar het was de beeldschone jonge vriend. Toen Arcesius die twee in een innige omhelzing aantrof, doodde hij zijn vriend. Myrtokle besefte wat er gebeurd was, trok zich terug en staarde vervolgens net zo lang in de zon tot ze weer blind was. Tegenover haar man deed ze alsof ze niets van de moord gezien had. Ik laat u een deel horen uit Die Toten Augen. De passage waarin Myrtokle net door Jezus is genezen. Mooi is de instrumentatie van d'Albert. De muziek is bijna doorschijnend,

Twee scènes uit Die Toten Augen, een opera van componist van de maand Eugène d'Albert. Op deze oude opname uit 1951 speelde het Radio Symfonieorkest Stuttgart en zongen de sopranen Marianne Schech als Metocle en Laura Paul als haar dienstmeisje Arsinoe, onder leiding van dirigent Walter Born. Die Toten Augen ging in 1916 in Dresden in première. Het publiek vond het prachtig. Sommige recensenten vonden het libretto wel een beetje over de top. Maar d'Albert's muziek werd geroemd. Dat geldt ook voor het volgende werk, het celloconcert van d'Albert. Hij schreef het in 1899 voor een goede vriend die een befaamd cello-virtuoos was. Die virtuositeit is goed te horen. Maar d'Albert laat de cello ook zingen. Vooral in het andante, het tweede deel.

Het andante van het celloconcert van Eugen d'Albert, gespeeld door Alban Gerhardt op cello en het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Carlos Kalmar. De muziek van d'Albert staat tegenwoordig niet vaak meer op de lessenaars. Maar in zijn eigen tijd werd hij beschouwd als een groot componist. Hij was bevriend met Brahms en met Richard Strauss en Gustav Mahler waardeerde zijn werk. D'Albert was ook heel goed in het promoten van zijn composities. Zo schrijft Alma Mahler in 1906 in haar dagboek over een bezoek van d'Albert en zijn zoveelste vrouw, zoals ze het noemde, in Wenen. Ze kwamen vragen of Mahler een nieuwe opera van d'Albert wilde uitvoeren. Hetgeen volgens Alma ook gebeurd is. Mahler zelf was er niet, maar Alma kreeg een voorproefje van die opera en ze schrijft: d'Albert wist op een verrukkelijke manier zijn werkje te zingen en te spelen. Een van de populairste werken van d'Albert is de opera Tiefland. Het is een van de weinige stukken die nog af en toe van hem worden uitgevoerd. U hoort een deel van de inleiding van de opera, waarin we kennis maken met de herder Pedro, die erop vertrouwt dat hij ooit nog eens een leuke vrouw zal vinden. Hij wordt uitgelachen door zijn collega Nando, want op de eenzame berghellingen van de Pyreneeën, waar het verhaal zich afspeelt, is geen vrouw te vinden. Daarna hoort u Marta die over haar ellendige jeugd vertelt. Zij is door de gewetenloze landheer Sebastiano aan de naïeve Pedro gekoppeld, maar alleen zodat hij gemakkelijk misbruik van haar kan maken.

U hoorde fragmenten uit de opera Tiefland van de componist van de maand Eugen d'Albert, uitgevoerd door de Staatskapelle Dresden onder leiding van Paul Schmid, met onder meer tenor Heinz Hoppe als Pedro, sopraan Hannelore Koese als Marta en basbariton Ernst Gutstein als Sebastiano. In dit werk is goed te horen dat Eugen d'Albert een bewonderaar was van Richard Wagner. Behalve operacomponist en pianist was d'Albert ook een beetje een muzikoloog. Hij verdiepte zich met name in de klavierwerken van Beethoven en Bach. Hij voerde ze vaak uit en had daarmee veel succes. Maar hij maakte ook transcripties van die werken. Een van zijn bewerkingen van een prelude van Bach gaan we hier horen, een prelude en een fuga.

Ik sluit dit uur van Eugène Delbert af met de ouverture uit zijn eedakter, Die Abreise uit 1898. Met deze komische opera vestigde hij zijn naam als operacomponist. De lichtvoetige ouverture is een mooie opmaat voor het vrolijke verhaal over een huwelijk dat een beetje ingeslapen leek, maar door een list weer helemaal opbloeit. Eugène Delbert zelf wachtte dit soort listen niet af. Als hij het huwelijk niet meer leuk vond, trouwde hij gewoon weer met een ander. In zijn dagboek, dat hij altijd open liet liggen, schreef hij op wat hem bezighield. Zo konden zijn echtgenotes het einde van hun huwelijk aanzien komen. Maar over die opreizen schreef hij: geen enkel ander werk heb ik zo gemakkelijk en zo snel gecomponeerd. U hoort de muziek al op de achtergrond, uitgevoerd door het MDR Leipzig Radio Symfonieorkest onder leiding van Joen Merkel. Rest mij nog u hartelijk te danken voor het luisteren naar deze componist van de maand. In de loop van de weken zult u meer muziek van Eugène Delbert horen op de concertzender. Floor van Domburg deed voor deze uitzending de techniek, presentatie en samenstelling Agnes van der Horst.

Documento, een leerzaam programma met bijzondere muziek uit middeleeuwen, renaissance en barok. U steekt er ook nog wat van op, daardoor luistert u anders. Documento is radio voor de kenners en leerzaam voor de leken. Documento is er elke eerste, derde en vijfde maandagavond van de maand van 7 tot 8 uur.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma Masumi Nakazawa en haar bijzondere harpen. De vorige keer stonden we stil bij de Tsjechische componist Jan Ladislav Dusek. Nu staan we stil bij de echtgenote van Jan, dat is Sofia Justina Corrie Dusek. Zij was zangeres, harpiste en componiste. Jan Ladislav Dusek en haar vader hadden een muziekuitgeverij, Corrie en Dusek. Zo hebben ze in 1794 en 95 twee boeken gepubliceerd met ieder drie sonates van Sofia. De componisten baseerden deze werken op Schotse liederen en dansen. We beginnen met de eerste sonate uit het eerste boek. Masumi Nakazawa bespeelt in deze sonate een enkel pedaalharp.

dit is de Concertzender. En we lieten u de tweede symfonie in Cis van Nikolaj Miaskovski horen. Yevgeny Svetlanov dirigeerde het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie. En dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het tweede deel van de Sinfonietta opus 10, eveneens gecomponeerd door Nikolaj Miaskovski in 1910.

U hoorde het tweede deel uit de Sinfonietta van Nikolaj Miaskovsky, uitgevoerd door het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie. Tot besluit van dit uur ook nog het derde deel van deze Sinfonietta, die gecomponeerd werd in 1910. En wilt u meer weten over de muziek van Miaskovsky? Dan kunt u mailen met de samensteller van dit uur, en dat is Cassandra van Acht. Ik geef u haar adres en dat is c.vanacht@online.nl. Dit was de Concertzender met een uur over Nikolaj Miaskovsky. Graag tot de volgende keer.

In dit komende uur gaan we bij de concertzender zwerven door de klassieke periode met muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Allereerst zijn kantate Davide Penitente, KV 469. Met de sopranen Gertraud Landweer Herman en Susanne Johns en de tenor Herman Fischer. Verder hoort u koronorkest van Collegium Musicum Tübingen onder leiding van Wilfried Fischer. De kantate Davide Penitente van Mozart.

Dat was de orkestsuite uit de opera Naïs uit 1749 van Jean-Philippe Rameau, de componist van de maand bij de Concertcenter. U hoorde de Philharmonia Baroque Orchestra onder leiding van Nicholas McKeegan. U luistert bij de Concertcenter naar componist van de maand. En dat is dus Jean-Philippe Rameau. Nu zijn cantate Orphée. Met de volgende solisten, de sopraan Dominique Labelle en de bariton Eric Holland. Verder Sophie Rivard, barokviool, Michel Roberge, traverso en Marie Cyr, viola da gamba, José April, clavecimbal. Hier is de cantate Orphée van Jean-Philippe Rameau.

0: In ons programma Componist van de Maand hoorde u de cantate Orphée van Jean-Philippe Rameau. Met Dominique Labelle, sopraan, Eric Holland, bariton. En verder in de begeleiding Sophie Rivard, barokviool, Michel Roberge, traverso, Marie Cyr, Viola da Gamba, José April, clavecimbal. In Componist van de Maand. En die componist is dus Jean-Philippe Rameau.
1: En dit was nieuw verschenen voor de Concertzender, samengesteld door Egbert Randewijk.

Dag, ik ben Thijs Bonger met De Wandeling. Het programma waarin we bij de Concertzender aandacht besteden aan vergeten componisten. Joseph Labor past naadloos in die categorie. Hij leefde van 1842 tot 1924. Eerst maar even zijn cv een beetje recapituleren. Zijn ouders kwamen allebei oorspronkelijk uit Wenen. Zijn vader werkte bij een staalfabriek, maar had in zijn jonge jaren ook gecomponeerd. Interessant en fascinerend als je leest dat die vader behoorde tot de vriendenkring van Schubert. Zijn zoontje Jozef kreeg op zijn derde zo heftig de pokken dat hij blind werd. Blind zijn was in die tijd nog zwaarder dan nu. Zo werd het Braille-alfabet pas universeel in 1854. Maar na het blinde instituut kon Jozef toch naar het conservatorium. Daarna ging hij op tournee als pianist en raakte bevriend met koning Georg V van Hannover, die net als hij blind was. Die benoemde hem uiteindelijk tot hofpianist. En in die hoedanigheid speelde hij vaak samen met de grote violist Jozef Joachim, boezemvriend van Brahms. Ook Labor en Joachim raakten bevriend. Toen Pruisen in 1866 Hannover annexeerde, verhuisde de afgezette koning Georg V naar Wenen. En Labor ging met hem mee en verdiende daar de kost als piano- en compositieleraar. Hij gaf onder andere les aan Arnold Schönberg en Alma Mahler. Iets later maakte hij ook carrière als organist. 30 jaar was hij leraar aan het Joodse Blindeninstituut. Goed, dat wilde ik voorlopig even kwijt over zijn levensloop. Vorige maand lieten we twee delen horen uit Labors vioolsonate opus 5. In het begin van zijn carrière als componist was het onmogelijk voor hem om zijn werken in druk te laten verschijnen. Hij kon dat gewoon niet betalen. En zijn netwerk was niet groot genoeg. Maar in 1893 kreeg hij een stipendium waardoor hij 3 werken kon laten uitgeven. En die vioolsonate, opus 5, zat daarbij. Daaruit draaiden we vorige maand dus al de eerste 2 delen. In het 3e deel horen we duidelijk dat Labor zeer geïnteresseerd was in oude muziek die hij voorzag van een nieuw jasje. Boven de finale staat een veelzeggende muziekterm, quasi-improvisato. Labor laat daarin zijn fantasie de vrije loop en knoopt de ene melodische inval kunstig aan de andere. We horen violiste Nina Carmon en pianist Oliver Triendl. Delen 3 en 4 dus nu van de vioolsonate opus 5 van Joseph Labor.

U hoorde de vioolsonate van Guillaume Lequeux door Alina Ibrashinova viool en Cédric Dibergin piano. Zij vervolgen hun recital met een vroeg en onbekend werk van Maurice Ravel. In 1895 was Ravel 20 jaar oud en probeerde hij een plek te veroveren op het Conservatorium van Parijs. Men vond zijn proeven tot toelating goed, maar gek genoeg niet goed genoeg. Later werd hij wel toegelaten tot de klas van Fauré en in de tussentijd componeerde hij een vioolsonate. Het bleef bij het eerste deel. En als je goed luistert, het werk vertoont de zoekende ziel van de teleurgestelde jonge man. We horen klanken die aan Fauré in Delius doen denken en de overgangen hebben nog niet de subtiliteit van de grote componist. Luistert u naar violiste Alina Ibrashimova en pianist Cédric Dibergin in het eerste deel van de eerste sonate van Maurice Ravel.

U hoorde de eerste vioolsonate in één deel, opus postuum van Maurice Ravel. Gespeeld door Alina Ibrahimova, viool, en Cédric Dibergin, piano. Tot slot van deze aflevering van Radio Romantica kunt u nog gaan luisteren naar een totaal ander werk. In 1922 was Ravel een gevierd componist en op concertreis in Londen, waar de Hongaarse violiste Jelly Daranyi zijn duo voor viool en cello speelde. Haar Oost-Europese toon en spel inspireerde hem enorm. En hij schreef voor haar de uitbundige en op de Hongaarse tsjardas geïnspireerde Tsiganen, eigenlijk een meesterwerk. Luistert u naar dit werk, gespeeld door Alina Ibrahimova. En ze wordt weer begeleid door haar vaste concertpartner Cédric Dibergin.

0: We hoorden de Tsigane van Ravel door Alina Ibrahimova en Cédric Tibergien. Helaas kunnen we dit stuk u niet helemaal laten horen vanwege de tijd. En daarmee komt er een einde aan deze uitzending van Radio Romantica. Het programma werd voor u samengesteld door Pieter de Oude. En nog een persoonlijke ontboezeming mijnerzijds. De Concertzender bestaat al meer dan 30 jaar en wordt al jaren gerund door vrijwilligers. U kunt vriend worden. Kijk op onze website www.concertzender.nl. Hoe dat moet. We hebben uw steun hard nodig.
1: Tot volgende keer.

U luistert naar de Concertzender. Vandaag beginnen we een nieuwe serie met de titel Oorlog en Vrede. De serie zal bestaan uit een proloog, 11 delen en een epiloog. Vandaag deel 1, 1802. Giovanni Paisiello, dat was dé componist voor Napoleon Bonaparte. Zo kwam het dat hij de scepter zwaaide over de Chapelle de Napoleon Bonaparte tussen 1801 en 1814. Hij begon in de kapel van het kasteel van Saint-Claude en daarna verhuisde hij naar het Tuileriepaleis. Hij begon met een klein ensemble, maar eindigde uiteindelijk met maar liefst 104 muzici. In 1802 zwegen eindelijk de wapens. En voor de vredige kerstmis van dat jaar schreef Paisiello zijn Messe en Pastorale pour le Premier Consul. Opvallend is wel dat we dadelijk in plaats van één, twee sopranen horen en op het einde natuurlijk een oratio pro republica. U hoort deze pastorale mis in een versie van dirigent Edoardo Brizio. De uitvoerenden zijn Laila Bersiani, sopraan, Emma Peticola, sopraan, Stella Salvati, alt, Carlo Putelli, tenor, Carlo Lepore, bas, het Tsjechisch Omroepkoor en het Praags Symfonieorkest. Dit alles onder leiding van Edoardo Brizio.

Dit is de Concertzender met een wandeling. Deel 2 van Kamermuziek van Julius Röntgen. Nederlands componist die leefde van 1855 tot 1932. We beginnen met zijn pianoquintet in G groot, gecomponeerd in 1932. Met 4 delen. Hier zijn Jean-Claude van den Einde piano en het Parkanji kwartet.

U hoorde Jean-Claude van den Eyn de piano en het Parkagny-kwartet in het pianokwintet in G groot van Julius Röntgen. We gaan verder met een uitvoering van zijn Chinesische Lieder, opus 66 uit 1916, gecomponeerd door Julius Röntgen op gedichten van Hans Bethke. U hoort Julia Bronkhorst sopraan en Hans Ijsakkers piano.

Overal waar hij optrad, zou hij Rienzi onder de aandacht van operahuizen brengen. Voor zover Liszt nog niet helemaal van Wagners genialiteit overtuigd was, veranderde dat definitief toen hij in 1846 de partituur van de opera Tannhäuser onder ogen kreeg. Wagner had Liszt deze partituur samen met die van Rienzi toegestuurd. Een van de eerste werken die Franz Liszt zou dirigeren nadat hij in 1848 in Weimar als kapelmeester werd aangesteld, was de ouverture tot Tannhäuser. Vanaf die tijd zou Liszt zich steeds weer opwerpen als de grote pleitbezorger van Wagners muziek. En hij hield dat vol tot zijn laatste snik. U kunt gaan luisteren naar deze ouverture en de aansluitende Venusbergmuziek uit Tannhäuser, uitgevoerd door de New York Philharmonic onder leiding van Zubin Mehta.

De New York Philharmonic speelde onder leiding van Zubin Mehta de overture en de Venusbergmuziek uit Richard Wagner's opera Tannhäuser. U hebt geluisterd naar het eerste programma van een serie gewijd aan de vriendschap van de componisten Richard Wagner en Franz Liszt. In de volgende aflevering veel aandacht voor Liszt's bemoeienis met Wagner's Tannhäuser muziek. Samenstelling van Liszt en Wagner, een unieke vriendschap, Mathieu Heinrichs. De juiste gegevens bij de muziek die u hoorde het afgelopen uur vindt u in de programmagids op concertzender.nl. En daar kunt u zich ook aanmelden, voor zover u dat al niet gedaan hebt, als vriend van de Concertzender.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma Zwerven door de klassieke periode. Met vandaag werk van Joseph Haydn en Mozart. Van Joseph Haydn allereerst zijn Missa in Besrood, Hoboken 22, nummer 10, getiteld Missa Sancti Bernardi di Ofida. Met de klassieke misdelen Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei. Dan geef ik de namen van de solisten, de sopraan Lorna Anderson, de mezzo Pamela Helen Steven, de tenor Mark Padmore en de bariton Stephen Varco. Verder Collegium Musicum 90 onder leiding van Richard Hickox, mis van Joseph Haydn dus.

Tot zover het eerste deel en het begin van het tweede deel uit de eerste symfonie in D-klein, de Gothic, van Havergal Brian, met onder andere de sopraan Susan Gritton. En verder hoorde u ook Peter Otti tenor, Alistair Miles bas, de BBC National Chorus of Wales, London Symphony Chorus en daarnaast nog 8 andere koren. David Good, orgel, BBC National Orchestra of Wales en BBC Concert Orchestra onder leiding van dirigent Martin Brabants. En tot zover deze eerste aflevering van een serie waarin de Eerste Wereldoorlog centraal staat. Met de symfonie die u zojuist hoorde gaan we volgende keer verder. Het programma is samengesteld door Cassandra van Acht.

Welkom bij de Concertzender. Dit is ons nieuwe programma Sans Souci. Het programma is gewijd aan muziek in de klassieke en pre-klassieke tijd. Dat wil zeggen Haydn, Mozart, Beethoven, hun tijdgenoten en hun directe voorbeelden. Sans Souci, dat was het paleis van de Pruisische koning Frederik de Grote. Een muziekminnend vorst die vele grote componisten naar zijn hof haalde. Carl Philipp Emanuel Bach bijvoorbeeld, deze zoon van Johann Sebastian, werd door zijn collega's alom bewonderd. Mozart formuleerde het als volgt: Bach is de vader, wij zijn de kinderen. Zijn muziek ligt goed in het gehoor, maar zit vaak vol verrassende wendingen. Hij was een meester in de special effects van de muziek. Bijzonderheden die andere componisten alleen bij uitzondering gebruikten. Juist die durf, dat heel eigen geluid, maakt hem zo geliefd bij zijn collega's. En hoe dat uitpakt, hoort u nu in deze Symfonie voor Strijkers in C groot.

U hoorde kammerorkest Carl Philipp Emanuel Bach onder Hartmut Hähnchen in de symfonie voor strijkers in C groot van Carl Philipp Emanuel Bach. Het allerbelangrijkste voor Carl Philipp Emanuel was eerlijke expressie. Men moet vanuit de ziel spelen en niet als een gedresseerde vogel. Dat zei hij niet zomaar op een feestje na een paar wijntjes. Hij zette het zwart op wit in een leerboek voor pianisten. Nergens is Bach ook persoonlijker en indringender dan in zijn klaviermuziek. Het liefst bespeelde hij het klavichord, een instrument waar de speler totale controle heeft over de toon. Helaas is het volume te gering voor openbare concerten. De piano was een goede tweede. Gelukkig voor Emanuel werd het instrument tijdens zijn leven steeds populairder. Wordt nu een van zijn composities, het smartelijk afscheid van het Silbermann klavier, en vrolijker Freude over de aanschaf van datzelfde klavier.

U hoorde Laure Colladan aan de fortepiano in Carlo Philippe Emanuel Bach. Bach vertegenwoordigt een heel nieuwe stijl. Zijn muziek is een breuk met de strenge kerkse barok van zijn vader. Toch horen we ook overeenkomsten. Net als zijn vader schreef Emanuel bijvoorbeeld ook oratoria. Het bekendst werd hij niet met een passie, maar met een werk over de wederopstanding en hemelvaart. Over precies deze tijd van het jaar dus. Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu begint met een sinistere ouverture voor strijkers. Jezus ligt nog in zijn graf, daarna staat hij op en verricht hij nog enkele daden.

David Kuiken speelde 8 pianostukken van Dirk Schaefer met een knipoog naar Maurice Ravel. Van Schaefer speelt David Kuiken nu nog de 5 interludiums, gecomponeerd in 1923. Dit werk zweeft qua idiom tussen Chopin, Liszt en Scriabin.

Dat waren tot besluit de 5 interludiums van Dirk Schaefer, zoals alle pianomuziek dit uur gespeeld door David Kuiken. U luisterde naar de eerste aflevering van Onbekend is onbemind. Samenstelling Cassandra van Acht en de gegevens die vindt u natuurlijk in het programma gids op concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender. Wij gaan verder in het komend uur met Componist van de Maand. Als u regelmatig luistert, dan weet u dat wij in de avondprogrammering een programma hebben van Agnes van der Horst. En dat heet Componist van de Maand, want zij belicht dan elke maand steeds weer een nieuwe componist. Maar niet alleen op dat uur, ook op andere tijden besteden we aandacht aan deze Componist van de Maand. En deze maand is dat Emmanuel Chabrier. Hij leefde van 1841 tot 1894. Om te beginnen hoort u zijn Larghetto voor horen en orkest. De horen wordt bespeeld door Herman Bouwman. En u hoort het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Kurt Mazur.

Dat was Herman Bouwman op horen samen met het Gewandhausorkest Leipzig met dirigent Koert Mazur in een uitvoering van het Larghetto voor horen en orkest van Emmanuel Chabrier. Van dezelfde componist nu drie liederen, Chanson pour Jeanne, een lied, en L'île heureuse. U hoort Rachel Jacquard, sopraan, en Claude Lavoie, piano.

Deze drie liederen van Emmanuel Chabrier werden uitgevoerd door de sopraan Rachel Jacquard samen met pianist Claude Lavoie. U vindt ze terug bij het label Virgin Classics. En we gaan verder met pianomuziek, dit keer van Rina Kiriakou. Zij speelt van Emmanuel Chabrier 5 pièces pour piano.

Orchestre Lamoureux speelde onder leiding van Yutaka Sado drie orkestwerken van Emmanuel Chabrier. Soyeuse Marche, Habanera en Bourrée Fantastique, uitgebracht overigens bij Erato. En tot besluit van deze componist van de maand met werk van Emmanuel Chabrier, twee aria's uit de opera L'Étoile. U hoort de sopraan Leslie Garrett samen met de Royal Philharmonic Concert Orchestra onder leiding van James Holmes.

0: We besloten deze componist van de maand met werk van Emmanuel Chabrier met twee aria's uit de opera L'Étoile. Ze werden uitgevoerd door Leslie Garrett, sopraan, samen met de Royal Philharmonic Concert Orchestra onder leiding van James Holmes. Dit werk is overigens terug te vinden bij het label Sylvia Records. En dan vermeld ik u nog dat deze aflevering werd samengesteld door Egbert Randewijk.
1: Wereldmineralen. Op de tweede en vierde vrijdagavond van de maand van 10 tot 11 combineert diverse genres wereldmuziek. Met oog voor de actualiteit en in verrassende combinaties. Luisteren dus naar Wereldmineralen.

Bij de concertzender kunt u nu luisteren naar Zwerver door de klassieke periode. U hoort muziek van Joseph Haydn. We beginnen met zijn Missa Sancti Bernardi di Offida. De bekende misdelen worden uitgevoerd door Jurg Hering, tenor, Harry van der Kamp, bas, solisten van het Tulzer Knabenkoor en het Tulzer Knabenkoor, met op orgel Jeffrey Lancaster. Tafelmuziek en dit alles onder leiding van Bruno Weil.

Van Joseph Haydn was dit de Missa Sancti Bernardi de Offida, uitgevoerd door Tölzer Knabenkoor, Jeffrey Lancaster Orgel, Jurg Hering Tenor, Harry van der Kamp Bas en Tafelmuziek, allemaal geleid door Bruno Weil. We gaan verder met Haydn's Mare Clausum. Dit tweedelige fragment wordt uitgevoerd door het Tölzer Knabenkoor en Tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. Solist is Harry van der Kamp, bas.

Twee delen uit Haydn's strijkkwartet opus 20 nummer 5 door het Jerusalem Quartet. En durf nou nog eens te zeggen dat Haydn's muziek braaf en saai is. Haydn schrijft vaak muziek volgens de laatste mode. En op het moment dat Mozart met zijn vader in Wenen is, is het helemaal in om een fuga te schrijven als finale van een kwartet. Nou, hier komt er een en dat is toevallig de finale uit het kwartet waar we daarnet de delen 1 en 3 uit hebben gehoord. Daar komt-ie.

Finale uit Haydn's strijkkwartet in F-klein, opus 20, nummer 5. Ja, ik vind het fantastisch zoals hij dit heeft geschreven. Het is tragisch, het is licht en toch een fantastische, technisch kloppende fuga. Probeer het er maar na te doen. Nou, dat thema, probeer dat eventjes vast te houden. Want Mozart en Haydn kenden elkaar dan nog niet persoonlijk. Want Haydn die is werkzaam in een paleis op 85 kilometer van Wenen. 2 dagen reizen in die tijd. Maar Mozart is zo enthousiast over Haydn's strijkkwartetten dat hij er ter plekke ook een paar gaat schrijven. Luister maar naar wat Mozart doet met het fuga-thema dat we net van Haydn hebben gehoord.

Ja, fragmentje uit Mozarts strijkkwartet KV 168. 17, hè, was hij toen hij dit schreef. En natuurlijk moet dit kwartet van Mozart volgens de laatste mode ook eindigen met een fuga. Daar komt-ie.

Nou, je hoort wel dat Mozart nog niet de graad van perfectie van zijn oudere collega Haydn heeft bereikt. Het schrijven van fuga's is nou eenmaal hondsmoeilijk. Nog een kwartet van Haydn dat Mozart bestudeert. En dat weten we, want er bestaat een partituur van dat kwartet met aantekeningen erop in Mozarts handschrift. Luister maar.

Een fragmentje uit Haydn's kwartet opus 17 nummer 4 was dat. Ik noem Mozart vaak een muzikale spons. Hij zuigt alles wat hij hoort op en jaren later komt het er weer licht gewijzigd uit. Luister maar, want een jaar voor zijn dood schrijft hij een kwartet dat zo begint.

Ja, dat lijkt toch echt verdacht veel op dat kwartet van Haydn, waar we net een fragmentje van hoorden. Conclusie, Haydn heeft al heel veel invloed op Mozart gehad voordat ze elkaar persoonlijk leren kennen. We slaan nu 10 jaar over. Dan is het 1783. En we zijn in Salzburg. Boven het stadje ligt dreigend de residentie van de aartsbisschop, die daar niet alleen de hoogste kerkvorst is, maar ook de wereldlijke macht heeft. En nu gaan we het paleis binnen en lopen naar de Carabinieri-zaal, waar geregeld muziek wordt gemaakt. Daar zit de aartsbisschop, Hieronymus Colloredo, met zijn hofhouding en een aantal gasten. Een machtig man dus, deze Colloredo, een potentaat van het zuiverste water en bovendien nog eens een zuurpruim met heel weinig vrienden. En ook de verhouding met zijn hofmuzikanten is uiterst stroef. Vader Leopold Mozart voegt zich nog wel morrend naar Colloredo's wensen, maar zo'n lief Wolfgang heeft het voortdurend met hem aan de stok. Colloredo ontslaat hem, maar neemt hem een tijdje later toch weer in dienst. Maar in 1781 geeft Colloredo Mozart geen toestemming om een belangrijk concert in Wenen te geven. En dan is de breuk definitief. Het loopt zelfs zo hoog op dat Mozart door iemand van de hofhouding letterlijk het paleis uit wordt geschopt. Goed, tijdens het concert voor Colloredo woont Mozart alweer 2 jaar in Wenen en hij is daar tegen de zin van zijn vader getrouwd met Constanze Weber. Een andere hofmuzikus van Colloredo is Michael Haydn, een jongere broer van Jozef Haydn. Hij heeft van Colloredo, die zelf ook graag viool speelt, opdracht gekregen om 6 duo's te schrijven voor viool en altviool. En tijdens dit concert worden ze gespeeld. Ik zeg wel steeds concert, maar het gaat meestal meer om een sociaal gebeuren met muzikaal behang. Er wordt vaak gezellig door de muziek heen gekeuveld. Luister maar even naar zo'n duo van Michael Haydn.

Ja, echte Unterhaltungsmusik. Graaft niet diep en geeft de hoofdrol aan de viool. Dat kabbelt gezellig zo nog een tijdje door. Maar dan klinkt ineens het langzame deel van het zesde duo van Michael Haydn. De gesprekken verstommen, men kijkt richting de muzici en plotseling wordt er aandachtig geluisterd.

Na dit duo wordt er enthousiast geapplaudisseerd. Dit is diepzinnige, rijke muziek, fantastisch gecomponeerd voor twee instrumenten. Als aartsbisschop Colloredo had geweten wie dit stuk heeft geschreven, was hij heel wat minder enthousiast geweest. Wat was er dan gebeurd? Mozart is dus op bezoek bij zijn vader in Salzburg, onder andere om zijn vrouw aan hem voor te stellen. En Mozart zoekt daar ook oude vrienden op, waaronder Michael Haydn. En die zit in een moeilijk parket. De aartsbisschop heeft 6 duo's bij hem besteld. Michael heeft er 4 afgekregen, maar nu zit hij muurvast. Misschien ook door zijn drankprobleem, want hij zat geregeld dronken achter het orgel. Maar misschien was hij ook gewoon ziek. De aartsbisschop, die ongeduldig wordt, heeft al gedreigd om zijn salaris in te houden als die duo's niet op tijd afkomen. En dan zegt Mozart, nou, laat mij maar even. En componeert in een vloek en een zucht 2 meesterlijke duo's. Ze verschijnen in druk onder Michael Haydn's naam. Daarom hebben ze pas later ontdekt dat 2 van de 6 duo's niet van Michael Haydn zijn, maar van Mozart. We zijn alweer bijna door de tijd heen. Bedankt voor het luisteren, ook namens technicus Ronald Visser. Feedback is welkom. Stuur een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. Op 1 mei zit ik hier weer en dan gaan we verder met Geniale Muziekvrienden. Een programma over wat Haydn en Mozart aan elkaar hebben gehad. Ja, nog even een PS'je. Wat Haydn's symfonie nummer 39 betreft, die we aan het begin draaiden, had ik ongelijk, want de Philharmonie Zuid-Nederland die speelt hem zeer binnenkort. 11 mei doen ze dat in Maastricht, 12 mei in Eindhoven, 13 mei in Den Bosch, 16 mei in Venlo en 18 mei in Breda en 19 mei tenslotte in Heerlen. Dus gelukkig is er iemand zo verstandig geweest om die symfonie eindelijk eens een keer op het programma te zetten. Want, nou nogmaals, ik vind hem zeer de moeite waard. Tot de volgende keer.

Dag luisteraar, u luistert naar het programma Vlaamse Meesters op de Bok. De Vlaamse meesters uit de titel van deze reeks zijn de Vlaamse toonaangevende dirigenten van vandaag. In elk programma stellen we één van ze aan u voor. Vier zomerprogramma's zijn dit dus en vier dirigenten. En ik heb het dan over Sigiswald Kuiken, Philippe Herrewegen, René Jacobs en Jos van Immerseel. Dit is Vlaamse Meesters op de Bok, aflevering 1 met Sigiswald Kuiken. Hij vierde in februari van dit jaar zijn 80ste verjaardag. In zijn beginjaren als violist werd hij wel eens beschouwd als een goede Belgenmop, maar die tijd ligt ver achter ons. Sigiswald Kuiken kwam al op zeer jonge leeftijd in contact met oude muziek. Door zelfstudie maakte hij zich vertrouwd met 17e en 18e eeuwse speeltechnieken en interpretatieconventies voor viool en viola da gamba. In 1969 herintroduceerde Sigiswald Kuiken de authentieke speelwijze voor barokviool, waarbij het instrument niet onder de kin geklemd wordt, maar vrij op de schouder ligt. In 1972 richtte hij onder impuls van Gustave Leonhard het barokorkest La Petite Bande op, het begin van een glorierijke periode. Kuiken past gaandeweg belangrijke vernieuwingen toe in de uitvoering van de religieuze muziek van Johann Sebastian Bach. Er is geen koor, maar een solistisch vocaal kwartet en een al even slanke instrumentale bezetting. Helderheid, transparantie en precisie winnen erbij, vindt Sigiswald Kuiken, die voorts grote aandacht besteedt aan de correcte declamatie van de tekst. De aanpak van Kuiken met kleine bezetting wordt vastgelegd in een 17-delige reeks cd's met de cantates, alle cantates van Johann Sebastian Bach. Dit is La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken met de 7-delige cantate Es ist das Heil uns kommen her, Bachwerkenverzeichnis 9, een cantate voor de zesde zondag na het feest van de Heilige Drievuldigheid. U hoort Midori Suzuki, sopraan, Magdalena Kojena, mezzo-sopraan, Knut Schoch, tenor en Jan van der Krabben, bariton. Luisteren we naar de muziek van Bach zoals hij in de tijd van Bach klonk.

We luisterden naar de cantates Es ist das Heil uns kommen her, Bachwerkenverzeichnis 9, een cantate voor de zesde zondag na het feest van de Heilige Drievuldigheid. U hoorde Midori Suzuki sopraan, Magdalena Kozena mezzosopraan, Knut Schoch tenor en Jan van der Krabben bariton. En natuurlijk La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken. In 1996 richt Sigiswald het Kuiken strijkkwartet op. Het bestaat uit hemzelf, François Fernandez Viool, de echtgenote van Sigiswald, Marleen Tiers, altviool, en Wieland Kuiken, zijn broer, cello. Het ensemble concentreert zich op de kwartetten van Haydn en Mozart. De spelers zijn internationaal bekend om hun belangrijke bijdrage tot de meer authentieke en historisch gefundeerde speelwijze van de strijkinstrumenten. Ze zijn ook solistisch en in andere combinaties werkzaam. Sinds 1986 trad het Kuiken strijkkwartet op in bijna alle landen van Europa en ook in Australië, de Verenigde Staten en Japan. Sigiswald Kuiken houdt zeer van de muziek van Joseph Haydn. Bij Harmonia Mundi brengt hij met La Petite Bande de cello-concerto's en de Sinfonia Concertante van Haydn uit. Voor dit programma, de eerste aflevering van Meesters met een stokje, koos ik voor het cello-concert in C groot met als delen Moderato, Adagio en Allegro Molto. U hoort Hidemi Suzuki cello, Patrick Beaugiraud, hobo en Marc Vallon, fagot en La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken.

We luisterden naar fragmenten uit de opera Così fan tutte van Wolfgang Amadeus Mozart, uitgevoerd door La Petite Bande met Christophe en Stefan Gens, respectievelijk als tenor en bariton. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Vlaamse Meesters op de Bok, een reeks van 4 programma's over vermaarde Vlaamse dirigenten. In deze aflevering kwam Sigiswald Kuiken aan bod, vooral bekend van La Petite Bande. De volgende aflevering zoomt in op Philippe Herrewegen, dirigent van het wereldvermaarde Collegium Vocale. Gastdirigent ook van het Antwerp Symphony Orchestra, het Concertgebouworkest Amsterdam, het Gewandhausorchester Leipzig en het Scottish Chamber Orchestra. We luisteren tot slot nog naar het eerste deel, de ouverture van Daphnis en Aiglé van Jean-Philippe Rameau. Uitvoerenden zijn uiteraard La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken. Ik ben Leo August de Bok, dit was Vlaamse Meesters op de Bok, deel 1. Op onze website www.concertzender.nl en in onze app kan u meer gegevens over dit programma terugvinden. Heel graag tot de volgende aflevering op de Concertzender.

Welkom bij de Concertzender. We beginnen vandaag aan een nieuwe serie onder de titel Nikolai Lakovljevitsj Myaskovsky. We maken een reis door het oeuvre van deze vergeten Russische componist. Centraal de 27 symfonieën, behalve de vierde. Deze hebben we al laten horen in onze serie over de Eerste Wereldoorlog. Myaskovsky werd geboren in 1881 in Novogoryevsk. Tegenwoordig heet de plaats Lomze en ligt vlakbij Warschau. Deze Poolse territoria behoorden toen nog tot het tsaristische Rusland. Eerst dacht Myaskovsky nog aan een militaire carrière, maar het werd toch de muziek. In 1895 verhuisde zijn familie naar Sint-Petersburg en daar zou hij in 1907 naar het conservatorium gaan. Hij studeerde bij Alexander Glazunov, Nikolai Rimsky-Korsakov en Anatoly Liarov. Zijn eerste symfonie in C-klein schreef hij al in 1908. Het werk legt veel op de symfonieën van Glazunov. De eerste symfonie in C-klein van Myaskovsky. U hoort het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie onder leiding van Yevgeny Svetlanov.

Dat was het Holliger Wind Ensemble met een werk uiteraard van Wolfgang Amadeus Mozart, namelijk zijn Serenade in C klein. Het volgende werk, het losse Adagio in Bes, werd rond diezelfde tijd geschreven. En ook hiervan is de gelegenheid onbekend. Misschien schreef Mozart het gewoon voor zichzelf, als een experiment. In zijn Weense periode raakte hij verslingerd aan de klarinet en aan de bassethoorn, een lager familielid daarvan. Mozart lijkt in dit stuk te zoeken naar een aangeblazen evenknie voor het strijkkwartet. Kunnen twee klarinetten en drie bassethoorns samen net zo nobel klinken? Gaat u het zelf beoordelen.

Het adagio in bis, groot voor twee klarinetten en drie bassethoorns KV-411 van Mozart, door de blazers van de Berliner Philharmoniker. Tot slot van dit uurtje Mozart nog enkele van zijn duetten KV-487. Deze stukken zijn onder blazers bekend als de kegelduetten. Mozart zou ze geschreven hebben tijdens het kegelen. De tijd dat hij op zijn beurt moest wachten, die wilde hij niet verloren laten gaan. Dus dan maar even het notitieblokje erbij en componeren. Maar het blijft natuurlijk wel Mozart. De precieze bezetting van deze stukken is onduidelijk. Meestal worden ze op twee klarinetten gespeeld, maar twee horens behoort ook tot de mogelijkheden.

U hoorde Michael Portal en Paul Meijer op klarinet. Nou, daarmee is dit programma weer geheel gevuld, deze Sanssouci. Het programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

Goedenavond. Fijn dat u luistert naar de Concertzender. Van een fijn orkestrale wals gaan we naar een hele nieuwe serie. Misschien heeft u het vorige week gehoord. De lange serie De Echte Chopin is nu toch echt afgelopen. Dat wil zeggen dat we een nieuwe serie starten. En die nieuwe serie staat helemaal in het teken van het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. In 2010 was het namelijk 50 jaar geleden dat het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik werd opgericht. Gebeurde door directeur van het Luikse Conservatorium, Fernand Quinet. En hij was dan ook meteen de eerste chef-dirigent van het orkest. Orkest staat nu in de nieuwe serie dus in de schijnwerpers. Het gaat vooral om opname van werken van Waalse componisten. En we beginnen vandaag met het Requiem van François-Joseph Goossec. Dat is een componist geboren in Henegouwen in 1734. Studeerde bij de Paters in Antwerpen. Ging samen met een vriendin naar Parijs om plaats te nemen in het beroemde orkest van Rameau. En dit monumentale werk is de componist begonnen in 1760... En hij heeft er de punt aan gezet in 1814. Dus voor de snelle rekenaars, hij heeft er 54 jaar over gedaan. Voor de begrafenis van zijn landgenoot André Ernest Modest Gretry in 1813 werd het ook uitgevoerd. Het is een werk van ongeveer 90 minuten. Vandaag laat ik u het eerste deel horen. En de volgende keer gaan we dan verder met het tweede deel. Heel bijzonder hierin is de tuba mirum. In de tuba mirum hoort u namelijk blazers die buiten het podium zijn opgesteld. De eerste opname van het werk is uit 1975 en die ga ik je laten horen. Lia Rottier, de sopraan. Jacqueline Lamy, de mezzo-sopraan. Francine Bastianelli is de alt. Roland Bufkens, de tenor. Louis Hendricks, de bas. En Anne Fradibies op het orgel. De komende 50 minuten hoor je de koren van het Waals RTB. Nu het RTBF en de Vlaamse BRT, Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik, onder leiding van Jacques Oetman.